0: ja, ik ging nog een klein beetje achteruit gegeven. Ik heb best even je bochtje een beetje vrijgevaren.
1: Oké, okay, de boot dadelijk daar vijf komt. We noorden de schaarsbij geplaatst, geloof ik.